0: organisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Bij

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ik hoop dat u allemaal heerlijk hebt kunnen slapen. Het nieuwe weekend is begonnen. En dat doen wij zoals te doen gebruikelijk altijd met het programma Fris uit de Veren. Een bijzonder

0: gemeenschap. Maar tegenwoordig is dat allemaal anders. Hadden wij het goede doel op de radio.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: band New World, maar het werd uiteindelijk wereldberoemd gemaakt door Smokey, Living Next Door to Alice. En dit was de uitvoering van Peter Koelewijn. Hij deed het onder de naam Gompie. En Gompie, kan ik me nog herinneren, was een feestcafé in Nijmegen aan de Hertogstraat. Ik weet niet of het er eigenlijk nog is.
1: Welkom bij Kies uit de Veren met Peter van Echt.
0: Ja, mocht het wel zo zijn, nou, moet je maar eens een keer gaan kijken misschien. Hè? Alice, who the fuck is Alice? U heeft allemaal waarschijnlijk uit volle borst meegezongen. En dat is wat wij doen op zaterdag en zondagochtend. Hey, een bijzonder goedemorgen en welkom bij de radio. We gaan er een leuke ochtend van maken.

weekend vol met activiteiten weer in onze regio. Je hoort het deze ochtend allemaal voorbij komen. En wilt u nog met de trein gaan reizen? Dan moet u wel even blijven luisteren. Maar nu eerst Cloud en Substitute.

Ja, want de reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten vanaf vandaag zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal.

0: geliefd geworden door Sonny Bono en Cher, die het nummer al opnamen in 1965. En deze uitvoering werd gemaakt in de jaren 80 door de band UB40 met de zangeres van de Pretenders Chrissy Hynde. En dat was in Nederland goed voor een tweede plek in de hitlijst. I got you, babe. Oh yeah.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon. Radio Horizon.

maar gekust hadden wij de Beach Boys en Then I Kissed Her. Het is 10:50 geworden. De brandweer die heeft gisterochtend, werd gisterochtend, laat het zo zeggen, gealarmeerd vanwege een natuurbrand aan de Kuikens-Vendijk in Weert is het. De brand die woedde op het militaire oefenterrein Weerterheide aan de kant van het AZC in Budel en was ook wel weer vrij snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In de omgeving van de brandhaard werden wel spullen gevonden die mogelijk door burgers zijn gebruikt tijdens een verblijf in het bos. Maar of deze vondst iets te maken heeft met het ontstaan van de brand is niet bekend. Maar gelukkig was het allemaal snel onder controle.

maakten hem in één keer wereldberoemd. Deze ontzettende mooie piano-song van Bruce Hornsby en The Range natuurlijk ook niet te vergeten. En je hoorde That's the Way It Is. Het nummer dat de relatie tussen de economische crisis begin jaren 90, het fascisme en de rol van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging uitlegt. Ah, lekker was dat. The Way It Is. Het is 5 minuten voor 9:30 geworden. Fris uit de veren. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Met nu Kid.

Ik aan Jos Freulich. Jos Freulich had vroeger een radioprogramma. En dat heette Cappuccino, was ook een ochtendprogramma. En ik mocht er altijd graag naar luisteren. En deze plaat kwam daar ook regelmatig in voorbij. En ook in Fris uit de Veren. Laten we hem regelmatig de revue passeren. Ja, Jos Freulich. Hij is tegenwoordig burgemeester in, als ik me niet vergis, de Vijf Herenlanden. Zo noemt men dat. En volgens mij is dat burgemeester van Vianen. Maar dat

0: gemeente Kranendonk wijst er de inwoners op dat vanaf 1 juli 2026 nieuwe landelijke regels gelden voor het aanvragen van een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Door de snelle groei van het stroomverbruik raakt het stroomnet ook in onze regio steeds voller. En daardoor kunnen wachttijden ontstaan voor nieuwe aansluitingen of het verzwaren van bestaande aansluitingen. Meer informatie kun je vinden op de website van netbeheerder Enexis.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.

door de Brabantse nacht, door de Brabantse morgen. Hadden wij The Scene en Iedereen is van de wereld. Het is 10 minuten voor 10 geworden. Hadden we het net over de problemen met het stroomnet hier in onze regio. Ik zat me net te bedenken van, kan ik volt eigenlijk omrekenen in wat? Maar dat kan niet. Wat is het vermogen? En volt is uiteindelijk de spanning. Nu we het daar toch over hebben, dit is 5000 volts.

0: Ja, en zo leer je nog eens wat. Op een zaterdagochtend hadden wij muziek van 5000 volt. Net uit de midden jaren 70. En je hoorde I'm on fire. Het is alweer bijna 10 uur geworden, zie je.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: En zometeen wil ik eigenlijk heel graag met u afspreken dat we er nog een

0: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
1: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Peter van Echt.

Blamange en Don't Tell Me. Het ANWB-automaatje in Heesenleende heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelf vervoer kunnen regelen. Het ANWB-automaatje is een samenwerking tussen de ANWB en lokale welzijnsorganisaties, waaronder Kordaat Welzijn. En vrijwillige chauffeurs brengen inwoners onder meer naar het ziekenhuis, mocht dat nodig zijn. Het kan ook zijn dat ze even naar de familie toe moeten, de kapper of andere activiteiten in de buurt. Nou, vannacht gefeliciteerd al daar.

Verder muziek van Yves Berendsen en Terug in de Tijd. We hebben het allemaal wel kunnen horen gisteren, misschien ook wel gelezen ergens. De verkeersboetes die gaan volgend jaar opnieuw omhoog. De boetes stijgen mee met de inflatie en worden zo'n 2,7% zelfs hoger, zie ik. Er is kritiek op de hoogte van de boetes. Volgens het OM zijn de bedragen niet proportioneel ten opzichte van de boetes voor vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar tot nu toe kan het kabinet de inkomsten uit de boetes maar al te goed gebruiken. Want vorig jaar heeft dat toch zo'n beetje 1 miljard euro opgeleverd. Ja, gisteren zag ik er nog eentje staan. Met zo'n lasergun. Dit is Alex Warren.

Ja, en met z'n allen zijn we dan toch goed voor zo'n 1 miljard euro... wat in de staatskas terechtkomt aan boetes die wij dus maken, blijkbaar op de weg. Alex Warren en The Fever Dream. Dit is Roxy Music en Jealous Guy. Ah.

0: minuten voor half elf geworden. Het is een soort van tribute, een eerbetoon aan de kort daarvoor overleden John Lennon. Stond in 1981 maar liefst 10 weken lang in de Nederlandse hitlijst. Daar hadden wij Roxy Music en John Garden.
1: Het nieuws uit de regio. De hits die

van bij ons en de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. info@rtvhorizon.nl hadden wij Sienna Spiro en de meest recente. En die heette Material Lover. Valkenswaard staat vanaf aanstaande maandag 1 juni... tot en met 7 juni in het teken van de Week van de Mentale Gezondheid. Tijdens deze week bieden verschillende activiteiten aandacht voor mentale gezondheid en het belang van mentaal fit blijven. Je kunt er heel veel lezen over op onze website.

0: Onderweg zijn wij natuurlijk naar een nieuwe show van de radio. Straks om 11 uur was dit No Doubt and It's My Life.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

kan het allemaal wel eens een keertje meemaken. Hè? Een hele slechte droom. Een bad dream hadden wij Teddy Swims alweer van een aantal jaren geleden. Ja, het gaat niet al te lang meer duren. Hè? Zaterdag 20 juni, South Stage. Dan staan ze daar na 40 jaar in Landgraaf op Pinkpop. Ik heb het over The Cure en The Boys Don't Cry.

0: wanneer ik deze plaat hoor. Aan Jacques Herp, hè. Een man mag niet huilen. Hadden wij muziek van The Cure en Boys Don't Cry. Oh yeah.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: altijd wel een beetje als een nieuw begin, hè? Zo'n weekend. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Hadden wij muziek van Man on the Village.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Ze hebben ooit wel eens een plaatje gemaakt, de Time Bandits. En dat heet The Man With The Golden Voice. En dat heeft hij op de een of andere manier wel. Deze Alidas Hitting en Jordan Endless Road.

heeft lang genoeg geduurd eigenlijk. We zijn hartstikke happy met deze nieuwe plaat van Miss Montreal en Jorde Schuilen om 10 minuten voor 11. De gemeente Kranendonk en het bestuur van de Borg hebben onlangs een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. En daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van de Borg. En ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. En de overeenkomst past binnen het kompas voor Kranendonk, waarin ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.

0: mooi. Deze Danny Vera hit It's In My DNA van alweer een aantal jaren geleden. En als wij dan een blik op de klok werpen, niet letterlijk natuurlijk, het geeft meteen zo'n band in de studio, maar figuurlijk, dan zien we dat het bijna 11 uur is.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: En dan is het natuurlijk de hoogste tijd om het spreekwoordelijke stokje weer over te geven. Erik-Jan, die staat al in de startblokken. Ja, het is topsport wat wij hier doen bij Radio Horizon. Bedankt voor het luisteren naar deze Fris uit de veer. Het begin is gemaakt van deze nieuwe Radio Horizon dag. Morgen zijn we er weer om 9 uur.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goede vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht bij Eindhoven. 5 minuten extra door een ongeluk. En een ongeluk op de A59 Den Bosch-Zierikzee. Bij Engelen levert dat een kwartier vertraging op. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Sterker. Zaterdagmorgen, even na 11 en je weet wat dat betekent. Vaste prik, zoals iedere zaterdag en zondag hier op Horizon. Welkom bij een nieuwe show van de radio.

prachtig weer is het toch alweer even wennen wat er nou vandaag gebeurt, hè? Jongen zeg. Maar wel die drukkende warmte. Ja, het hoort erbij, mensen. Zomer 2026. Lekkere muziek voor je uitgezocht. En de nodige informatie. Leuk dat je luistert. Even terug naar 89. Dit is Lois Lane.

0: Jan de Sterke.
1: Ik ben een radiosenderbateur, gelicenseerd radiosenderbateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Erik Jan de Sterke.
0: Radio Horizon.

als je dan net de radio aanzet en je hoort deze prachtplaat van Fleetwood Mac, dan weet je gewoon meteen dat het Radio Horizon is. Echte horizonmuziek hier op de radio, volgens mij ergens, volgens mij 75, 76, dat het een redelijk grote hit was, ook in Nederland. We draaiden natuurlijk Rannan hier in de show. Na The First Time van Lois Lane en Train en Ashley Monroe en Bruises. Vandaag gaan we weer van alles doen. Alle reden om lekker te blijven luisteren. En qua muziek zit het ook wel goed. Hier is Rihanna, Man.

0: Unstoppable.
1: Dit jaar moet ik ze een keer live zien. Staat hoog op mijn bucketlist. Ik heb het over Samier en Dark Before the Dawn. Laatste plaatje van een dit jaar gemaakt. Na Rihanna uit 2010, volgens mij. En Man Down. Onderweg de twee. De Guilty Pleasure Show hier op Horizon.

I've told you so, Martin Garrix. Ik heb je nog zo gezegd. Doe het trouwens denken aan die andere wereldartiest die er ook een hit mee had. Je moeder die zei. Jan Biggel. Maar goed, dit is Toto.

0: Fusion, Beba, Rexha en Fetus. Plaatje van begin dit jaar. En even kijken, ik heb telefoon. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
1: Hallo, goedemorgen. Dit is Carina Gimlet van Weer.
0: Carina, goedemorgen. Welkom in het radioprogramma.
1: Wij
0: gingen het samen hebben over de Goede Doelenweek, hè?
1: Dat klopt. De Goede Doelenweek. Maar Erik-Jan.
0: Ja, hij zit er weer aan te komen. Waarom is die ook weer zo belangrijk, die Goede Doelenweek?
1: Nou, die Goede Doelenweek die vat eigenlijk in één keer 12 goede doelen samen. En daar kun je aan doneren. En dan gaat het hier in Maarhezen bijvoorbeeld over het Kankerfonds, de Hartstichting, Longfonds, Nierstichting, Spierfonds, nou, enzovoort.
0: Ja.
1: En ja, er zijn er dan 12 waar je gewoon aan kunt doneren. En dan heb je eigenlijk het hele jaar verder geen collectanten aan de deur.
0: Ja, het grote voordeel, hè, dat je niet iedere keer weer iemand aan de deur hebt, weer een collectant op je stoep treft. Daarom dus de Goede Doelenweek. Jullie halen dus geld op voor vele goede doelen. Die zijn er heel veel. Je kan zelf wel kiezen waar je zeg maar het liefst iets aan gunt, hè?
1: Ja, dat kan. Ja, we hebben er 12. En je kan bijvoorbeeld via de QR-code, hebben wij op ons formulier staan. Die kun je kiezen en dan schenk je in één keer aan 12 goede doelen. En anders kun je per goed doel, kun je daaraan overmaken. En dat gaat via een formulier. We hebben enveloppen in de bus gegooid afgelopen week.
0: Ja.
1: En daar zijn de witte enveloppen met blauwe tekst en logo.
0: Ja.
1: En dan kun je de brief inlezen en kijken wat je moet doen.
0: Ja. Hoe reageren mensen eigenlijk op het moment dat ze die envelop binnenkrijgen?
1: Ik kan niet achter de voordeur kijken, hè, zoals heel veel mensen. Maar als ik achteraf kijk en hoor, dan zie ik toch dat mensen het inmiddels kennen. Hier in Maarhezen is het volgens mij in 2017 opgericht. Ik zelf ben er pas 2 jaar bij aangesloten. Maar ook toen, voor die tijd, dus dat ik was aangesloten, kreeg ik ook die envelop binnen. En ja, dan kun je doneren. En dan kun je via papier, maar dat kan ook via telefoon tegenwoordig. Allemaal heel handig.
0: Ja, makkelijk is dat toch. Hoe zitten jullie trouwens in de vrijwilligers?
1: Nou, op dit moment is het best een fijne groep. Wij hebben tekort aan vrijwilligers. Ik denk wel zoals elke stichting of vereniging. Bij ons gaat het wel van mond tot mond, zal ik zeggen. Dus als je iemand kent, van oh ja, misschien wil die wel een keer meelopen.
0: Ja.
1: En het is helemaal niet confronterend of zo. In eerste instantie brieven wegbrengen, gewoon in de bus gooien. En de tweede week, dus in dit geval de eerste week van juni, staat ik overal op de borden aangegeven. Dan gaan de mensen weer langs de deur en dan gaan ze de enveloppen ophalen. En dan zie je mensen ooit denken van, dan had ik die gelaten. Oh, natuurlijk, als die er zo weg, ja, misschien
0: ik
1: wel.
0: Ik zie het al helemaal voor me.
1: Maar dan kun je via het QR-code kun je dan schenken, dus helemaal geweldig.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor me. Goh,
1: toch?
0: Goed werk, goed werk doen, Carina. Fijn dat je het even wilde uitleggen. En heel veel succes met het ophalen van die enveloppen.
1: Graag gedaan. En deze week doe de deur gewoon open, hè. Dat mag.
0: Dankjewel. Komt helemaal goed. Dankjewel.
1: Doei.

Hij was die vent met die gigantische snor. Crazy Little Thing Called Love, Queen, 1979. Ik weet niet of jij die film trouwens gezien hebt. Ja, die is zo waanzinnig goed. Echt een aanrader. Echt een dijk van een film. Crazy Little Thing natuurlijk, van Queen. Na Wrong van Novastar hier in de show. Op jouw zaterdag. Dit is jouw weekend. Geniet ervan. Doe iets. Maakt niet uit wat. Zet de radio harder. Zing met ons mee. Dat is al het begin van heel veel gezelligheid. Hier is Bon Jovi. You walk

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 en de A76. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor het knooppunt Empel een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
6: Dat hij dat meteen even zegt, dat hij geen verkeersinformatie heeft. Dat spaart ons weer tijd uit. Dennis Mooij.

0: Van Knooppunt Leenderheide tot over de Budelder Bergen. Radio Horizon. Dit is Radio Horizon.
1: De enige echte. En we gaan even wat zomerse muziek op de radio gooien. Hier is de Jamaica.

What's in a Name, hè? En daarmee wat zomerse muziek gedraaid van Jugal en Solto. Ik hoop trouwens dat ik het goed uitspreek. Op dit moment, while you speak, dat we het erover hebben. Nu is het behoorlijk druk in Budel. En dat heeft mee te maken met het volleybal, Le Dup volleybal toernooi. Nou is het wel een toernooi, maar eigenlijk is het meer een festival geworden de afgelopen jaren. En dit jaar is het wel uniek. Er zijn ruim 4000 deelnemers. Dat zijn er echt heel veel. En daarmee zijn ze een van, in Europa de grootste volleybalcompetitiewedstrijd. En dat maakt dus dat Budel uitpuilt van de mensen die van volleyballen houden. En dus verkeren daar op en rond het zwembad, het evenemententerrein van Budel. Een hoop gezelligheid. En als je wil gaan kijken, je bent meer dan welkom. Iedereen is welkom. Je betaalt wel de toegangsprijs. Maar dan heb je ook wel heel veel entertainment en heel veel gezelligheid. Het Le Dup volleybaltoernooi is al jarenlang een begrip in Budel, in Kranendonk. En het is echt leuk om al die mensen zo te zien. En vooral als je over die camping loopt. Ja joh, als je er langs fietst, van Budel naar Schoot, dan ruik je gewoon de barbecues. En dat wel maal 100. Het is toch leuk? Het is echt een sportief, gezellig weekend wat daar in Budel plaatsvindt. En ik weet niet of je wat te doen hebt vanavond of morgen. Je moet eigenlijk, ja, ik vind eigenlijk dat je dat gewoon een keer meegemaakt moet hebben. Je moet gewoon een keer gaan kijken. Dus echt

Sophie Alice Baxter en Blood on the Dance Floor. Oh nee, Murder on the Dance Floor. Nog veel erger. Ja, een beetje een spannende dag vandaag. Voor Dian, voor mij en voor het hele team van de Show van de Radio. We komen namelijk live vanuit onze spiksplinternieuwe Show van de Radio Studio.

0: Ik moest in het begin zo wennen aan deze plaat, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Holy Water, Marshmallow en Jelly Roll. Plaatje van vorig jaar. Na die prachtplaat van de Tramps en The Night, The Lights Went Out.
1: Tientige

een hele echte soft rock ballad. Mr. Mister en The Broken Wings uit 86. Op jouw zaterdag bij je vrienden van Horizon met straks nog van alles in het radioprogramma. En om 2 uur is het de beurt aan Ron Frans en neemt hij het stokje over. Maar zover is het nog lang niet.

010. Wat bezielt hem? Is hij wel goed bij zijn hoofd? Enfin, Guus Meeuwis natuurlijk. En tranen gelachen. Ja, je hebt het misschien wel gehoord. De groots met de zachte G-concerten gaan niet meer door in Eindhoven. Maar Guus gaat wel een keer optreden in het Feyenoordstadion in Rotterdam. De datum, die krijg je nog van mij. Die heb ik even niet paraat.

en Noelle. Persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste platen, moet ik eerlijk zeggen. True uit, volgens mij ergens begin jaren 80. Volgens mij kan ik dat hierna zien. Ja, wacht. Oh, 1983. Ik zei het toch. Prachtplaat. Na Harry Styles en The American Girls.

0: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
1: En je accu?
0: Die is leeg.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
0: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel 13 kilometer met bijna een half uur vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 2 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Jan de Sterke.
9: Hartstikke zaterdag vandaag. Dianne, een dagje vrij. Ja, die is tegenwoordig vaak vrij, hè. Daar moet ik eigenlijk toch eens

Pioneers en Ho Hey, What's in a Name, zeg ik dan maar. En zo begonnen we het derde uur op deze zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert. Stel je voor, je gaat iets promoten. Je gaat iets organiseren. Je moet iets vertellen. Je hebt een mededeling. Je hebt een boek geschreven. Je gaat een concert organiseren. Je wil iedereen uitnodigen om die lekkere gebak die je maakt te komen proeven. Dat mag. Dan moet je even een mailtje sturen naar dianne@rtvhorizon.nl. Neem zij contact met je op. En dan mag je het zelf hier in de show vertellen. Dat kan live, dat je langskomt, maar dat kan ook gewoon via de telefoon. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

Dames en heren, hey DJ. Ik vind het een heel bijzonder plaatje. Ik had vanmorgen zoiets, die moet vandaag in uitzending. Dat heb je wel eens ooit, hè. Na Brian Ferry en Slave to Love, hier in de show.

0: Michael Jackson. Ja, je kan van alles over hem zeggen, maar één ding dat kon niet als geen ander: muziek maken. Alleen al de arrangementen, het complete, het complexe, het
1: hi-ha.
0: Dat is Michael Jackson. Tijdloze muziek. En daarvoor onder andere de Appositie en Hey DJ hier in de show van de radio. Tijd voor Lionel Richie.

Weet je wat me de laatste tijd is opgevallen? Er zijn steeds minder buitenzwembaden. Dat is echt waar. Alleen in Budel en Kranendonk heb je er geen meer. Ja, een piepbadje. Ja, daar kan ik niks mee. Maar in Gelderop bijvoorbeeld en in Valkenswaard nog wel. Ik hoop wel dat die blijven. Want niks is zo lekker als een lekkere frisse duik in deze temperaturen.

Another 55 Ultra and Talk to You. En Kim Wouter voor You Keep Me Hanging On. Ik heb een plaatje voor je van Madonna. 2008. Miles Away.

0: weet niet meer zo goed bij wie ik hem van de week in de radio voorbij hoorde komen. Madonna en Miles Away. Ik dacht bij mezelf, die moet ik ook draaien.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

hadden hem een tijdje geleden in het radioprogramma, Hans de Mooi. Het ging niet zo goed met Hans. Hij was niet zo vrolijk. Nee. Nee, volgens mij zat hij een beetje in de put. Maar het was wel een bijzonder gesprek. Een vrouw zoals jij van Hans de Mooi.

Goedemiddag, Sjoerd. Livons en another day. Vandaag een rustige show, dat klopt. We zijn namelijk, ja, we zitten in een nieuwe studio en we moeten een beetje wennen. Aan alles. Aan het geluid. Maar gelukkig is de muziek vertrouwd.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer en daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
8: En in dit programma Over de Grens hoor je zometeen om 14:30 de prompt van deze week. En prompt mee met ChatGPT. Maar dat straks dus om 14:30.

prachtige muziek van The Killers op een aardige horizon. Mr. Brightside, een hit waar ik Laura wel een plezier mee doen, schat ik zo in. Hey, goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens op Radio Horizon. Iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 2 en 5. Onze dank gaat uit naar Erik Jan en Dian voor hun bijdrage de afgelopen 3 uur. Morgen om 11 uur melden zij zich weer. De komende 3 uur staan in het teken van lekkere muziek waarmee die zaterdagmiddag voorbij vliegt als het ware. Natuurlijk onze vaste items prompt mee met ChatGPT. We hebben de remix van de week en de reggae plaat van de week.

Culture Beat en Mr. Venen hit uit de jaren 90, hoorde je. In het perron in Heze is er een expositie van dronefotografie gebracht door Loet van Eindhoven. Je bent daar gratis welkom tijdens de openingstijden van het perron. De wereld van boven gezien, top-down ook wel benoemd. Meer informatie daarover vind je op de website hetperron.nl.

0: zou geen inschatting durven maken hoe vaak dit plaatje gedraaid is. Vroeger in de bar downtown in Budel, in het centrum van Budel, bij Wielkennis. Ik heb daar zelf ook in ieder geval mijn bijdrage ooit aangeleverd. Maar dan hebben we het over lang geleden. Het plaatje dateert uit 1980. Wat dichter bij huis, als we het hebben over qua datum, gaan we 10 jaar terug in de tijd. Of vooruit in de tijd, maar net vanuit welke kant je gaat rekenen. Dit is Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: I

uit 1981, Hilde Blondie en het liedje Rapture. En daarvoor muziek van Kiki D, een lekkere klassieke I've Got The Music In Me. En dan zijn we toe aan ons item rond 2:30, prompt mee met ChatGPT. En als je nu met mensen praat, gaat het al heel veel over de zomervakantie. Dus hebben we ons daardoor laten inspireren. Hier gaat hij. Schrijf een humoristische maar eerlijke gids voor de voorbereiding van de zomervakantie. Laat zien hoe mensen proberen alles te plannen en toch eindigen in chaos. En stel één confronterende vraag. Wanneer ben je eigenlijk echt op vakantie in je hoofd? Komt hij nog een keer? Schrijf een humoristische maar eerlijke gids voor de voorbereiding van de zomervakantie. Laat zien hoe mensen proberen alles te plannen en toch eindigen in chaos. En stel één confronterende vraag.

Het is maar liefde, een klein randverschijnsel. Zo wordt het betiteld door Bryan Adams en Tina Turner in 1985. De winnaar van de SBS Tribute Battle of the Bands, de band Queen Must Go On, komt naar Budelheen. Zij treden zaterdag 6 juni op met hun tribute om 8:30 in de ProWise-zaal van Theater De Borg. Staanplaatsen zijn er, kaarten zijn te bestellen via de website theaterdeborg.nl. Hebben wij muziek van Nederlandse bodem? Dit is Skik met een hit uit 1997. Op fietsen.

Regard en Ray en de plaatjes Secrets, gemaakt in 2020, alweer 6 jaar geleden. Voor de mensen die nog regulier tv kijken via de normale kanalen, vanavond een film uit 1983, toen we nog niemand van Dick Maas had gehoord. Het is een horrorfilm met de titel The Lift. Weet je nog wel, RTL 7 zendt hem vanavond uit om 8 uur op de reguliere kanalen, zoals gezegd. Gaan wij naar muziek heen van Stay Gold, samen met Style en I en Pau. En als je dit tuntje ergens kent, dan kan dat misschien omdat je vaak naar het programma Mindfuck kijkt van Victor Mintz. Dit is

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

het leven een beetje gecompliceerd is. Ja, dat is nou helemaal een feit. Avril Lavigne maakte daar in 2001 deze hit over. Voor de mensen die nog op pad gaan, dit weekend is er een weekendafsluiting van de A65 N65. Die is dicht tussen Vught en Tilburg-Noord. Omleiden en omrijden kun je via de A2 en de A58. Meer informatie vind je op de website van rijkswaterstaat.nl. En dit is Miss Montreal.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
9: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum een uur vertraging in 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en de afrit Ierseke 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
12: En in dit uur in het programma Over de Grens een remix om 3:30. En die staat vandaag in het teken van Lime. 2 platen van hun naadloos aan elkaar geplakt.

plaatje werd gemaakt in 1979 en het was de basis voor een klassieker. Je hoorde de Pointer Sisters en Happiness. Aan het begin van uur 2 van het programma Over de Grens, van harte welkom daarbij. Het is vandaag de editie van zaterdag 30 mei. Het is dag nummer 150 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 215 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag 21 jaar geleden in 2005 verdwijnt de Amerikaanse studente Natalie Holloway spoorloos op Aruba. Het zou het begin zijn van een hele legendarische gebeurtenis. Want hoe moet je hem anders noemen? Een historische en legendarische gebeurtenis die hoort bij de datum 30 mei.

de Knaan, een liedje 2010. Het heette Waving a Flag. En daarvoor Topic en A7S en Kernkraft 400, A Better Day. Vanavond een optreden van Veldhuis en Kemper in Theater de Hofnar in Valkenswaard. Ook daar hebben ze nog niet het seizoen afgesloten. Gelukkig zijn er nog voorstellingen. Of er nog kaartjes voor te krijgen zijn, dan moet je actueel maar even checken op de website hofnar.nl. Vanavond om 8:15 in Valkenswaard.

Beroerte. Nou, dat was de aanleiding voor mij om een mix te maken van twee van hun grootste hits. Dit is Lime met Your Love en Babe, We're Gonna Love Tonight als mix van de week.

een heel betoog. My love is your love. Als mijn liefde jouw liefde is, dan hoeven we niet te gaan discussiëren over wederkerigheid. Je hoorde Whitney Houston met een hit uit de eindjaren 90. En daarvoor hoorde je Lime, de mix van de week, naar aanleiding van het overlijden afgelopen week van Denise Lazelle. Lime, your love en Babe, we're gonna love tonight. Naadloos aan elkaar geplakt.

van Bruce Springsteen. En nog altijd trekt de 75-jarige rockster volle zalen. En volgens een recente telling verkocht hij 140 miljoen albums. Dus de kassa blijft onverminderd rinkelen. En vandaar het plaatje Glory Days van Bruce Springsteen. Daarvoor hoor je muziek van Pink en I Don't Believe You. Nou,

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
8: Start je dag met Fortune Coffee.
9: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, over 7 kilometer. A27 van Breda naar Gorinchem, tussen Hank en de brug bij Gorinchem ook 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A59 van Den Bosch naar Waalwijk, tussen Engelen en Drunen-West, 8 kilometer, met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ron Fransen.
5: En in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens hoor je straks om 16:30 de reggae-plaat van de week. Deze keer is die van Imi Kamoze, een naam die je niet zo vaak tegenkomt in reggae-land.

echte zomerse platenbanaan. Die horizon, je hoorde Silver Pozzoli uit 1985 met Around My Dreams. Eerste plaat in uur 3 van het programma Over de Grens. Van harte welkom bij de editie van zaterdag 30 mei. Het is vandaag Wereld MS-dag. Die nare ziekte die multiple sclerose heet. En waar we vandaag even bij alle slachtoffers daarvan stil mogen staan. Muziek, gaan we beginnen dit uur met muziek van Queen. Dit is I Want It All. I want

Er zijn momenten dat de lamp uit ook wel eens prettig is. En dat werd muzikaal vertolkt door Justay, Jack Style en John. Vorig jaar een hit met Turn the Lights Off. Een optreden van The Animals en Friends met origineel bandlid John Steele. Komende zondag 7 juni. Rockmuziek in de Bosuil in Weert. En dat, daar kun je bij zijn en meer informatie verkrijgen via de website debosuil.nl. Gaan wij naar muziek van Tom Jones heen. Over oudheden gesproken. Dit is het liedje Kiss.

verschillende artiesten hebben zich al gewaagd aan dit plaatje. Dit was de uitvoering van de Communards. Het heette Don't Leave Me This Way en dateert uit 1986. Te veel werken verandert je hersenen, zo blijkt uit onderzoek. En dat is geen goed nieuws. Het brein reageert op chronische stress en probeert zich aan te passen aan die nieuwe situatie. Uiteindelijk gaat het een gezondheidsprobleem worden, aldus onderzoek. Nou, met andere woorden, zorg maar dat je een beetje op tijd afgewerkt bent en gewoon ook je balans tussen privé en werk in evenwicht houdt. Nou, dat lijkt mij een goed verhaal. Een open deur misschien zelfs wel. Dit is Bananarama.

versie van de Backstreet Boys. And everybody, Backstreet's back. En dan zijn we toe aan de reggae-plaat van de week. Een beetje later dan dat je van ons gewend bent. Vandaag Innie Kamoze in de spotlight. Het is een vasthoudende reggae-zanger die nogal een grillig carrièreverloop had. De in Porte Maria geboren Jamaicaan begint zijn loopbaan als onderwijzer voordat hij muziek gaat maken. En uiteindelijk breekt hij in 1981 door met zijn eerste single Trouble You, Trouble Me. Hij is vandaag de artiest van de week in de reggae-plaat van de week. Innie Kamoze in World of Reggae.

Reggae-plaat van de week. Anita Moser en World of Reggae. Voor de liefhebbers om er vanavond nog naar buiten te gaan en je houdt van gitaarmuziek, dan is dit misschien wel een goede uitgaanstip. De Aristocrats brengen het programma Rock Supergroup vanavond in het Muziekgebouw Eindhoven in de Hertog Janszaal. Het optreden begint om 8:15. Kaartjes en meer informatie via mge.nl.

2007. Je hoorde Shakira en Pure Intuition. En dat brengt ons naar het einde van het programma heen. Dankjewel voor het luisteren alvast. Zometeen hoor je Hans van der Meijs. Zijn programma heet Popwijzen. En we gaan er zoals te doen gebruikelijk uit met wijze woorden. Vandaag is dat een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Mark Twain. En die heb ik me laten inspireren door het woord zomer. Hoezo, gezien de temperaturen van afgelopen week? Zomer, de periode waarin het te warm is om te doen waarvoor het in de winter te koud was. Stay.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl. Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

grote shorts, allemaal hier. Skibby. We gingen terug naar 1985 en Feel My Rhythm. En daarvoor de nieuwe single van Topic en Becky G. En die heet dan Sorry Papa. Een afdoen buitje, maar toch, het is bijna...

Terug naar 1988 deden dat met Tina Turner en natuurlijk David Bowie. De prachtige live-opname van dit prachtige nummer Tonight. En is mooier als de studio-opname, vandaar deze keuze. En Ruby Turner samen met Jonathan Butler daarvoor. If You're Ready, Come Go With Me. Nieuwe single.

scoorde eveneens grote zomerhits. En je hoorde er eentje van. En die was van Pino Danjo. En heette maar Qualidea. Olivia Rodrigo daarvoor. Nieuwe single heet The Cure. En hier is R3M en Shooting Stars.

0: is Horizon.
1: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
2: Radio Horizon.
0: Popwijzer.
1: Op Radio Horizon.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon. Popwijzer. Jouw wegwijzer in de popmuziek.
2: Zien

74, She's a Winner, The Intruders. En dat stond dan op het Philadelphia International label. En daarvoor Motown van de Commodores. En Ceylon 1979. Ben ik ook niet.

Delta 85, Living in a Material World. Grootheid Madonna, die zong erover. En een ster van heden de dagen, Shanna Spiro. En dat heette dan Material Lover. En over grootheden gesproken, wat dacht je van een nieuwe single van

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goeie vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
10: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
11: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Mark Ronson samen met Amy Winehouse, Valerie. En daar kwam een wijntje aan te pas inderdaad. En Rondé daarna, Undecided. Het wordt een graadje of 25 dit weekend. Ja, en er komen wat druppeltjes aan de komende dagen. Maar het blijft wel lekker weer. Het gaat rond de 20 graden hangen.

WK 2026 is in Amerika en je hoorde de FIFA-song van 2026. Shakira samen met de Burna Boy en Die Die. En afgelopen week maakte Ronald Koeman de selectie bekend van het Nederlands elftal. Daar zit één PSV'er bij, dus ik denk dat het redelijk vroeg Die Die is. En dat de boot teruggaat naar Holland, zeg maar. Heel vroeg, ja. Weekend daarvoor samen met Daft Punk en I Feel It Coming. Grover Washington Jr.

0: Horizon.
1: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
2: Radio Horizon.
0: Popwijzer. Voor hen die verder luisteren dan...

nieuws uit de regio en de grote hits die je kent. En de aankomende hits, die hoor je natuurlijk allemaal hier ook in Popwijzer. Ariana Grande, nieuwe single heet Hate That I Made You Love Me. En Grover Washington Jr. die kreeg vocale ondersteuning van Bill Withers. Terug in de tijd met Just the Two of Us. Hey, met z'n tweeën.

verbreed je muzikale horizon. Muzikale horizon.

10 jaar geleden een grote zomerhit voor deze Alvero Soler en El Mismo Sol. En Lou Rawls daarvoor, 1977, ver terug in de tijd. En wat klinkt dat lekker, wat een prachtige stem. Lady Love. We gaan eens naar Amerika. De border die komt eraan.

Op de valreed kwam ze naar binnen, de nieuwe opname van deze band. 3, 2, 1. Leuke nummer, leuk nummer. America daarvoor en The Border. Je hebt geluisterd naar Popwijzer. We zijn er uiteraard volgende week weer. Fijn weekend nog. Heel veel plezier met de collega's. En tenslotte Miley Cyrus.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort